Hello. This is Radio Hawke's Bay on 1431 AM or 104.7 FM. Welcome, dear listeners. You are listening to the program called Double Dutch. My name is Willem, and I will be your host for the next 55 minutes. Double Dutch is spoken in Dutch, and we will listen to Dutch artists, whether it's music or cabaret. Now that we, the World Cup football is over, I will make a few comments about that tournament, and now we revert back to Dutch. Waar gaan we vandaag naar luisteren? We gaan luisteren naar de Swimmer van de Nits. Home Before, Before Dark, de Nits. Ochtend in de Stad van Herman van Veen. Liefde van Later, ook van Herman van Veen. Een kopje koffie van Evoet de Kunst. Sorry. Alice, ik geef geen ruk om Alice van de Cheers. Een gootje van Wim Sonneveld. Aan de andere kant van de heuvel van Ramses Shaffy en Lisbeth List. Managementcursus van Joep en reclameleugens ook van Joep. Oké, laten we maar beginnen met de Nits. En ja, het is een beetje koud vandaag, dus vandaar de Swimmer.

0: Ja, dat was de swimmer van de Nits. Ja, ik moet er niet aan denken tijdens deze kou van de laatste tijd. In de zee bedoel ik. Zijn we met een ijstijd bezig? Alhoewel, in Nederland vallen de mussen van het dak. Het is erg heet in Europa op dit moment. Hebben jullie ook de sneeuw op Tomatenpiek gezien? En Mount Aaron had zeker ook een hele mooi suikerlaagje een paar weken geleden. Dus, en nu ligt er ook sneeuw op de bergen. Dus ja, we zijn wel lekker bezig. Oké, Home Before Dark. Ook weer van de Nits. Hier komt de Nits.
1: Another car is stopping for gas. Careful with a bird.

Ja, probeer dat nu te doen. Ondanks het al augustus is, ondanks de winter in Nederland een stuk kouder waren, vind ik het hier een stuk kouder. Dat is raar. heeft dit te maken met mijn leeftijd? Ik ben nu 65. Of zijn de huizen een stuk kouder? Geen centrale verwarming. Ja, die mis ik af en toe wel eens hoor. Oké, nu we het toch over centrale verwarming hebben. Ochtend in de stad. Van niet de Nits, maar Herman van Veen. Hier komt-ie.

gaat branden achter sommige gordijnen. Hier en daar een mens op straat.

Ja, de WK is weer over. Helaas, de droom was weer gauw voorbij. Daar had ik het de vorige keer over. Een goede eerste ronde van het Nederlands elftal lagen ze er al gelijk uit in de knock-out fase. Ik moet wel zeggen dat Marokko wel heel erg sterk voetbalde. Dus ja, ze hebben niet verloren van een slecht team. Oké, hier komt Herman van Veen een keer weer. En met liefde van later.

Ja, dat was Herman van Veen. Hij is nog steeds een van, volgens mij, een van de beste zangers in Nederland. Ja, hij is al een stuk ouder, dus hij kan er volgens mij niet meer zo goed. Maar ja, ik heb heel erg goed. Oké, terug naar de WK. Ik was erg onder de indruk van Noorwegen en Egypte en natuurlijk Spanje. Zij speelden een heel erg sterk toernooi. En was definitief niet onder de indruk van Argentinië. Ik hoop dat ze verbannen worden voor de volgende WK. Want ja, wat ze deden, met name tijdens de finale, daar moeten ze wel eens over gaan praten, dat niet acceptabel is. Oké, hier komt een kopje koffie van VOF De Kunst.

nooit zo'n eenzijdige finale gezien. Argentinië had niks te zoeken daar. Volgens mij is FIFA ook heel erg corrupt. En die gigantische fiasco met Trump. Ja. Spanje had gewoon moeten wachten totdat die eikel van het podium afging. Maar ja, ja. Verschrikkelijk. Oké. Ja, ik vond het heel erg zielig voor Spanje, want die had het beter verdiend. Maar goed, dat is maar zo. Oké, de volgende song. Alice, ik geef geen ruk om Alice. Van The Cheers. Cheerio.

Ja, dat was Alice. Oftewel, Trump. Ik geef geen ruk om Trump. Ik snap niet dat de Viva hem de prijs liet aangeven. Omdat een jaar geleden hij hetzelfde geintje uithaalde met Chelsea toen zij de wereldbeker wonnen. Ja, sommige mensen leren ook nooit iets. Maar goed, het goede nieuws.

nieuws was dat het aantal toeschouwers was, desondanks al dat geheikel, heel erg goed. Oké, volgende. Wim Zonneveld met Margootje.

een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, nee iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou daar ben ik dan. En ik zei oh. Ik vroeg haar uit wat voor een plaatje ze kwam.

Ze werd aanhalig. Ze wou me in het bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Margootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. Oh, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou me in het bad en ze wou me in het bed. Ze werd erg ondeugend en ik schreeuwde kwaad.

wilde. Ze beet hem meteen en ze krijste en gilde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd. En daarmede was de affaire erledigd. En het laatste nieuws dat ik van haar vernam. Ze zit nu in het begijnhof van Madurodam. Ze draagt een zedig wit kapje, zo'n kleintje. Ze is nu een kuis en een deugdzaam begijntje. Maar soms kijk ik nog wel eens achter een vaas. Ik kijk in het trommeltje met speculaas.

Ja, dat was Margootje van Wim Sonneveld. Nu weer terug naar de reality. Ik ben weer eens ouderwets verkouden. En ondanks mijn 2 vaccinaties...

is ja ook een COVID-vaccinatie. Veel mensen zijn nu verkouden. Tijd van dit jaar, neem ik aan. Maar goed, we gaan weer door. We snotteren maar weer door. Oké, de volgende. Aan de andere kant van de heuvel van Ramses Shaffi en Lisbeth List.

0: Yeah, that was Lisbeth List and Ramses Shafi. Yeah, in het land ver weg. Ja, daar wonen we nu ook. Oké, het is nu erg druk bij New World in Hastings. De volgende 3 maanden zijn er 3 grote transformaties aan de gang. Het is een versterking van het gebouw. Ze maken ze aardbeving proof. Er komt een nieuwe storage plaats en loading zone voor de trucks. En laatst, iShop, waar ik dus werk, zal ook anders gaan werken. Geen lockers meer en ja, houd de verandering in de gaten. Er is heel veel werk te doen voordat december weer terugkomt. Want dan wordt het wel heel erg druk bij ons. Oké, hier komt Joep. Met managementcursus van zijn album Scherven.
1: Wij gaan iets nieuws doen. Ik zeg, oh, zegt iemand ook niet zomaar. Ik zeg, wat gaan we doen? Hij zegt, wij gaan op managementcursus. Ik zeg, goh, leuk. Ik moest er niet aan denken, maar goed, wij waren de enigen die nog niet op managementcursus waren geweest. En wij op managementcursus, dat was een cursus en die werd gehouden op de Veluwe. Nou,

die cursus duur, duur. Nou, voor u dan niet hier, maar voor mijn broer en mij was die heel erg duur. Het was een cursus die houden ze in zo'n hotel op de Veluwe. Dat zijn van die hotels die lopen in de winter niet en in de zomer wel. En in de winter dan zijn die hotels leeg, dan worden ze volgeplemd met van die managementcursussen. En dit was een middenkader managementcursus. Nou, dat zijn de ergste. Dan kom je in zo'n zaaltje binnen en zitten 200 van die beetje boerenlullen met zo'n hondenkop. Een beetje van die uitgeneukte veertigers, zou ik maar zeggen. Je weet wel, van die mannen. Van die mannen met zo'n gekleurd jasje en zo'n gekleurd overhemd, de ruiten das, zwarte broek, witte sokken, bruine schoenen. Dat soort mannen. En allemaal een beetje roos op de schouder. Dat soort mannen. Weet je, ga je skiën, zeggen ze nee, dat je denkt, nu kan je weg. Weet je, dat soort mannen. Het lawinetype noem ik ze wel. Nou, die. Ja, dat soort mannen, dat is zo. En hij zat er zo te kijken. Ja, mijn broer en ik ertussen en de cursus ging beginnen. En de deur ging open, er kwam een klein mannetje op met een brilletje. En die ging daar staan. Die zei, hé, dan moest je positief denken. Geef jezelf een applausje. En jullie denken allemaal, ik ben een boerenlul met een hondenkop. En je bent geen boerenlul en je hebt geen hondenkop. En ik dacht, nou, daar wil ik nog wel eens fundamenteel over discussiëren. Maar goed, daar ging tekeer. En die gozer die ging echt zo verschrikkelijk tekeer dat ik op een gegeven moment dacht, ik hoop nooit dat hij succes in Duitsland krijgt. Weet je, dat heb je wel eens dat gevoel bij hem. Ja, maar zo erg was het echt. Sorry. Maar hij had ook succes. Want ik zag allemaal boerenlullen met een hondenkop op een gegeven moment zeggen, ik ben geen boerenlul en ik heb geen hondenkop. En dat vind ik knap. Als je een boerenlul met een hondenkop kan zeggen, ik ben geen boerenlul en ik heb geen hondenkop. Ik vind het ook wel weer zielig, want ik denk, die komen vanavond thuis, ziet hun wijf iets aankomen en ik denk, godverdomme, heb je die boeren lopen die hondenkop in. Dus volgende keer moeten ze wel hun wijf mee naar die cursus nemen. Maar goed, nou, en het rare met die gozer was, hij had ook steeds één zo'n woord. En dat woord, dat weiger ik te herhalen, als u dat niet erg vindt. Maar ik kende het woord wel ergens van. Dus ik stak heel netjes mijn vinger op en zei, goh, hoe komt u toch aan dat woord? Nou, hij had het van Dijkstra en hij werd. Nou goed, ik kwam de volgende binnen, een van de hele lange lijst, een soort asperge. En die had gestudeerd. Ik denk, nou rechten zeker, nou dat was ik zo. Maar had er niks mee gedaan. En die ging voor ons en zei, ja, weet je wat het is, managers? Weet je wat het is? Jullie worden allemaal verkeerd wakker, managers. Managers, jullie moeten gewoon met z'n allen anders wakker worden. Je moet wakker worden en denken, wauw, ik ben vrij. That is the new feeling. Wauw, ik ben vrij. Je wordt wakker, klap op de wekker en je denkt, wauw, ik ben vrij. Ik denk, ja, en dan moet je toch werken. Dat lijkt me helemaal niks. Nee. Ik word heel vaak wakker en ik denk, fuck, ik moet werken. En dan blijk ik vrij te zijn. Huh? Dat is veel leuker als ik eerlijk ben. En dan zeg ik, ja, en weet je wat het is, managers? Wij zijn onderweg naar een nieuwe eeuw. Ik zeg, wauw, vertel eens. Hij zegt dat het wordt een nieuwe eeuw met een ander credo. En dat credo is niks moet, niks moet, niks moet. Dat is het nieuwe gevoel, de nieuwe eeuw. Niks moet. En nu gaan wij met z'n allen een haiku zingen. Nou, zij wist ook niet wat het was, dus ik gaf het even door. Japans kutgedichtje, nou, dat ging ze door de hele groep. En er kwam zo'n bord naar beneden en er stond zo'n tekst op over de zon en de maan en de sterren. En we waren allemaal druppeltjes en het leven was een oceaan. Je kent dat ooit bibliogeloof wel. En er kwam van die zweefteven muziek bij en die hele zaal ging staan, althans de mensen erin, anders was het wel erg raar. En er ging staan, op één na, op mij na, ik bleef zitten, ik denk, zo er niet op. Ik ga toch niet meedoen aan de gekke haiku-ziekte, ik blijf mooi zitten. Ik zit toch in de kudde, dus afgemaakt word je toch, maar ik bepaal wel mijn eigen BSE-gehalte. Ik doe gewoon niet mee. Ik doe gewoon niet mee. Dus ik bleef als enige zitten. Komt hij naar voren, zit hij tegen mij. Hallo. Zijn wij geblokkeerd? Tegen mij, hè? Dat wil ik er wel even bij. Tegen mij zijn wij geblokkeerd. Hij zegt, waarom zingen wij geen haiku? Ik zeg, nou, niks moet. Nou, en hij weg. Oké, hij weg. Ja, maar nog niet klaar. Er kwam de volgende. Er kwam zo'n motivatiegoeroe, een van de wijf. Hoe moet ik het uitleggen? Zo'n zelfgebreide, zou ik maar zeggen. Weet je wel? Je ziet ze en je denkt, oh god, hobby keramiek. Elk dorp heeft er zo een, weet je, zo een. Dat je denkt, oh god, die heeft het hele weekend ter schaar waar zit de macramé. Weet je, zo een. Je weet wat ik bedoel, zo een. En die zag mij als enige zitten. En zei, ha, een vrijwilliger. En daar heb ik dus ook een hekel aan. Door er meteen in het begin één uit te pikken en daar een soort trucje of een grapje mee uit te halen. Weet je, dat zijn we niet. Nee, het zijn methodes en ik hou daar gewoon niet zo van. Het is te makkelijk, degene die dat doet. Het is te simpel. Nou, goed, maar ik moest ervoor komen en ik moest gaan staan. En ze zei zo, manager, ik zie stress. Ik zie heel duidelijk stress. Dus ik omkijk, want dat wou ik ook willen zien. Nou, ik had nog nooit live stress gezien. Ze zei, mag ik jou een vraag stellen? Ik zei, nou, dat doe je al.

0: je dat bewust?
1: Ik zeg, ja, ik ben mezelf heel erg bewust. Helaas wel. Ik zeg, en jij? Ben jij jezelf bewust? Ik ben mezelf van top tot teen bewust. Ik zeg, dus je weet dat je heel lelijk bent. En zij dacht dat ik een grapje maakte. Ze zei, ik wil graag een bewustzijnsoefening met jou doen. Ik zeg, dat is goed. Zij doet nu een uur lang of je helemaal blind bent. Ik pakte hem meteen weer op tieten. En dat vond ze niet leuk. Althans, dat zei ze. Nou, ik zou er in jouw geval maar een beetje van genieten. Hè? Zoveel blinden komt de mens niet tegen in zijn leven, hoor. En toen werd ik een zaaltje uitgesodemieterd. En toen was ik in één klap terug in mijn puberteit. En ik liep een beetje om dat hotel heen te darren. En ik keek eens bij een ander zaaltje naar binnen. En dan zag ik 9 notarissen die hun voornaam stonden te mimen. En ik keek bij een ander zaaltje naar binnen en er zaten 16 bankdirecteuren op een skippiebal. En dit laatste is door mij niet verzonnen. Ze zaten op een skippiebal. Dat is ook de reden dat ik nooit meer een bank in durf. Ik wil alleen nog maar pinnen. Ik ben altijd bang dat ik een keer aan die balie sta en dat opeens die deur van die chef open gaat. En ook al loopt die klootviool gewoon rechtop, dan ben ik toch de enige die hem... Omdat ik weet dat hij dat ooit een keer gedaan heeft. Ja, weet je wat ik doe? Ik ga terug naar het zaaltje. Ik ga mijn broer halen, we gaan naar huis en we lullen nog 1 keer over de fabriek en we moeten nokken met de boel. Ik kom het zaaltje binnen. Staat het hele zootje met zijn rug naar me toe. Alleen zij kijkt me aan, de goeroe. Ze zei, zo, u bent er weer? Ik dacht, als ik nee zeg, rekent ze het ook goed, wedden? U heeft iets heel belangrijks gemist. Ik denk, mooh. We hebben net een oefening gedaan, spreken in het openbaar. Kunt u dat?
2: Ik kan het wel proberen, ja.
1: Begint u maar. Ontspannen. Ontspannen. Ik zeg ontspannen. Ik zeg, ik weet niet eens waar ik het over moet hebben. Bent u met vakantie geweest?
2: Ja.
1: Vertel over de vakantie.
2: Nou, ik ben met vakantie geweest.
1: Dat was het?
2: Ja, ik ken die mensen verder niet. En vind al heel veel informatie voor vreemden, als ik eerlijk ben.
1: Ik wil graag wat emotiedetails.
2: Pardon?
1: Emotiedetails? Verstaat u mij niet?
2: Ik zie je wel, maar ik wou het woord graag 2 keer horen. Ik scrabbel veel. Nou, ik ben met vakantie geweest. Het was een hele andere vakantie dan andere vakanties. Want normaal ga ik met mijn hele gezin. Maar vlak voor de vakantie is mijn vrouw verliefd geworden op een van mijn 2 allerbeste vrienden. Dus ik ben alleen met de kinderen geweest. Ik vond het heel moeilijk, vooral op de periferiek. Want toen moest ik en de borden en de weg in de gaten houden. Ik vond het ook heel moeilijk om alleen met de kinderen op een camping te zitten. Maar toen heb ik heel gauw contact gezocht met de buren.
1: Daar hoef je helemaal niet gescheiden voor te zijn.
2: Dit was ook een grapje. En die buren die hadden gelukkig een caravan. En het voordeel van mensen met een caravan is, die hebben ook een televisie. Daarom hebben ze ook namelijk een caravan. Want als je een caravan hebt, kan je een televisie meenemen. Kan je met een tentje ook doen, maar dan ben je altijd een beetje zielig. Mensen met een televisie en een tentje is altijd een beetje zielig. Daarom nemen die mensen een caravan en denken ze, ah, kunnen we lekker de televisie meenemen. En deze hadden zo'n echt camping-tv'tje. Zo'n zwart-wit camping-tv'tje met een hangertje van de stomerij als antenne. En samen met die Frans heb ik de hele vakantie, elke avond tot diep in de nacht, televisie zitten kijken. Hartstikke leuk. Op een gegeven moment zei ik, we lijken wel getrouwd. Maar die bestond niet. En op een gegeven moment kwam mijn eigen stad in beeld, Amsterdam. Het was namelijk Eurotop. En toen kwamen Jean-Luc Dehane en Helmoet Kool tegelijk in beeld. Op zo'n klein zwart-wit tv'tje. En daarachter langs schoot Erika Terpstra met zo'n hoed. Ik denk, oh jezus, die krijgt alle satellieten tegelijk binnen. En op dat moment zeiden die 2 bijborden 1 Europa. En van dat beeld schrok ik zo verschrikkelijk dat ik dacht, als Philips echt winst wil maken, moet ze morgen adverteren met deze foto. En zeggen, koop allemaal breedbeeld tv. En die heb ik zelf onmiddellijk gekocht. Een breedbeeld tv. Na de vakantie, daar ben ik nu heel blij mee, want ik heb die rij in Zaïre er in 1 keer helemaal op. Terwijl mijn vrienden allemaal naar de buren moeten om te kijken waar ze heen gaan. En heel vaak in mijn dromen loop ik mee met die mensen. Loop ik mee met die mensen met dat pak op hun hoofd. En dan vraag ik aan die mensen, waarom hebben jullie allemaal dat pak op je hoofd? Dan zeggen die mensen, nou dat is ons enige bezit. Dan zeg ik, nou dan hoop ik dat wij nooit hoeven te vluchten. Want bij de gedachte krijg ik al een whiplash.

0: show, hou ik die stemming er dan in. En dan zeggen die mensen, maar waar komt u dan vandaan? Zeg ik, ik kom uit Nederland, vertel eens iets leuks over uw land. Ik zeg, als het bij ons gaat regenen tijdens het voetballen, dan doen wij in het stadion altijd even het dak dicht. Maar daar hebben jullie hier in Zaire geen last van, want bij jullie regent het bijna nooit. Mazzel komt er, dus jullie kunnen met die 280 miljoen gekke dingen doen. Polonaise. En in diezelfde droom kwamen op dat moment 16 bankdirecteuren op een skippiebal voorbij. En die neger dacht, ik ben nu totaal bevangen door de honger. En de neger zei, wie zijn dat? Ik zei, dat zijn managers. En die zijn de weg kwijt. Die horen namelijk de skippie op de Veluwe. En daar is het niet gek. Het was doodstil in het zaaltje. De goeroe keek me aan en zei, meneer, waar heeft u het over? Ik zei, mevrouw, ik heb het nergens over. Maar ik dacht dat dat het thema van de dag was. Ik dacht trouwens überhaupt dat dat het thema van ons hele land was. Volgens mij gaat het namelijk in ons land al 25 jaar helemaal nergens meer over. Wij zijn de enige democratie die komend jaar de verkiezingen uit moet stellen, omdat het hele volk op tulpvakantie is. Dat is het enige probleem wat wij nog hebben. Het gaat zo goed dat we onze minister van Financiën de bijnaam Zalm hebben gegeven. Ze zei, mag ik vragen wat de derde wereld daar dan mee te maken heeft? Ik zei, mevrouw, de derde wereld heeft daar geen fuck mee te maken. En weet u waarom de derde wereld er geen fuck mee te maken heeft? Omdat dat voor ons het allergemakkelijkste antwoord is.
1: Ja, was Joep met managementcursus. Je hebt dit eerder laten horen. Er is een mooi verhaal over Joep en zijn broer die de jeneverstokerij overnamen van hun ouders. Het leuke is dat ik ook een managementcursus heb genomen op de Veluwe. Oké, nu om het laatste. De reclameleugens, ook voor Joep. Zelfde cd van Scherven. En dit was het weer. Nu op naar de lente. Tot de volgende keer. Groetjes Willem. En geniet van de reclameleugens van Joep.
0: Het drankje wat hier gemaakt werd, vond iedereen lekker. Het was ook een lekker drankje. Het werd ook op ambachtelijke wijze gestookt. Het was een geheim recept van kruiden, van suiker, van brandewijn. In het begin, later werd het niet meer ambachtelijk gemaakt, maar met een computergestuurde ketel. De kruiden werden vervangen door essences, niet te verwarren met essenties. Hè? Chemisch nagemaakte stoffen in een computergestuurde ketel. Behalve in de reclame. In de reclame zag je nog zo'n grote roodkoperen ketel. En daarnaast stond dan zo'n gezellige likeurstoker met zo'n grote snor te lachen alsof hij hartstikke leuk werk had. Een acteur dus, hè? Natuurlijk, ja, want er is geen één likeurstoker te vinden die kan spelen dat likeurstoken leuk is, want likeurstoken is gewoon niet leuk. Dus neem je een acteur, dat is reclame. Reclame is een leugen, maar hij moet ook nog eens geacteerd worden. Moeilijk, merk ik. Ik leg hem uit. Je ziet wel eens van die reclames van bijvoorbeeld Randstad Uitzendbureau. En dan zie je 's morgens om 7:30 een van de meid vrolijk fluitend door de vrieskou aan haar werk gaan. Nou, dat is of een actrice of een hele domme tikteef. Laten we nou gewoon zeggen. Laten we nou gewoon zeggen waar het op staat. Ik bedoel, wie gaat er nou voor Randstad Uitzendbureau 's morgens om 7:30 vrolijk fluitend? Sodemiet het erop. Ik bedoel, je komt thuis met een beeldschermkraag en een muisarmtje. Sodemiet erop. Maar dat is reclame. En de reclame gaat nog veel verder. Want die mensen die de reclame uitzenden, die weten ook precies wanneer iedereen kijkt. Hè? Dus je weet precies wanneer welke reclame moet worden uitgezonden. Voorbeeld, 's morgens dan kijken altijd alle dementen omdat Hans Willigenburg komt. Dat is bekend. En u denkt nu, goh, ik kijk ook wel eens. Nou, dan weet je hoe het met je gaat, hè? Nee, maar goed. Nooit gezien. En dat sport, dan maken ze altijd van die reclames en die zijn altijd gericht op de dementen. Dus sport gaat altijd over uitvaartpolissen of damespampers. Nooit gezien. Dat wijf met die tuinslang. Nooit gezien. Ja. De vliegende kut noemen wij dat thuis. Geweldig is die. En dan komt zo'n RTL4 stem onder van, weet u dat 1 op de 4 vrouwen van boven de 50 zo lekker als een mandje? En dan zie je zo'n wijf door het beeld lopen. En dat is dan een actrice, althans, dat hoop ik voor. Ja, je weet het natuurlijk nooit zeker. Misschien gaat de buitenbeeld dan wel, hè? Zo'n kumus met het hoofddoekje van zijn dochter erachteraan, zou ik maar zeggen. Ja, die grap kunnen we makkelijk maken, want die is er niet meer bij, hè? die reclame is ook heel schaamteloos. Dan komt het wijf in beeld en zegt... Ja, en ik spring nog over het hekje naar de buurvrouw... en dan ben ik nog droog. Dan denk ik, ja, en naar de buurman, geile miepie, hè?